is die squatters van die land. Ons is die ware armes van. Achter skansen van beton en glas. Gekluister aan ons TV's pas. Woon ons tussen golf estates. Betaal die hoogste, hoogste reeks. Terwijl ons siele steeds krepeer. Al weet niemand wat me keer. Ons is

Dozy, dozy, dozy, dozy. Un io drum, la tna treni. Dozy, dozy, dozy, dozy. Blazers, he is a man's full mate. Hoe kan ik vertellen hoe het is om vrij te wees? Vrij zoals een duif aan die blauw lucht vastgebund. Om die wind is het in zoen en met iemand oud te woord. En die vlinders en die liefde dan samen op te tel. Josie, Josie, Josie, Josie. Moet je dromen, laat net reden. Josie, Josie, Josie, Josie. Places he is, a man's for man's. Hoe kan ik vertellen hoe dit is om lief te wezen?

cozy. Blazers, yes, and men's full mates. Hoe kan ik vertellen dat het is wat ik aan de vloer? Als ik elke dag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Christ blown fire, okay. Laat mijn broer me veeën, purper maar een goud laat mij hem.

Dus jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redelijk zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butter bij dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Werd jij dit baartig? Vat mijn hand. En ik vat jouw ziel en vis plastic tussen je bossen, Bobby Santen.

Instagram Karina en Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Instagram Caravans is die enigste geakkrediteerde

0: lekker kry.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Katmat Lala se verhoor duur voort. Geskorse beampte van die georganiseerde misdaad eenheid verskyn in die hof. Kriketnuus, Bethel se beserings lei tot verandering van Phoenix kapteinskap. Die verhoor van die beweerde misdaadbaas Woesie Moesie Katmat Lala en vier mede-beskuldigdes duur vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg voort met die kruisondervraging van die staat se eerste getuie. Die beskuldigdes staan tereg op 25 aanklagte wat verband hou met drie beweerde mislukte sluipmoorde tussen Augustus 2022 en Januarie 2024. 'N Veiligheidsbeampte Bethwell Sele het gister getuig dat gewapende mans met AK-47 gewere op die taxibaas Joe Ferreira Simbagnoni geskiet het en ook op hom losgebrand het. Die geskorse sergeant van die organiseerde misdaad ene van Nkosi is na verwagting vandag in die Gauteng Hooggeregshof verskyn. Dit volg op die sentralisering en oordrag van sy strafsake vanaf die Toyoyando Landdroshof in Limpopo verlede week. Nkosi staan tereg op aanklagte van diefstal, bedrog en regsverydeling. Nkosi het na beweringe 2022 dossier en bewysstukke onder valse voorwendsels van die Toyoyando polisiestasie verwyder. Die bewysstukke is later aan die polisiestasie terugbesorg en daar is na bewering vasgestel dat daarmee

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: kategorie 2 amptelike provinsiale begrafnis na goedkeuring van president Cyril Ramaphosa. Die eerbewys erken Kwadiso se bydrae tot openbare diens en gemeenskapsontwikkeling. Die woordvoerder van die provinsiale regering Kuselwa Rantjie sê die begrafnisdiens sal plaasvind by die Nkanunu Great Place in Geleni. Sy voeg by Kwadiso se afsterwe dui op die verlies van een gerespekteerde leier wie se nalatenskap toekomstige geslagte sal inspireer. In jou sportnuus, die Olimpiese kampioen Remco Evenepoel het dinsdag die individuele tydtoets van 26,1 km in die Tour de France gewen en het 28 sekondes voor Tadej Pogačar klaargemaak en sodoende die Sloveense algemene voorsprong tot 4 minute en 32 sekondes verklein. Die Belg het sy tweede agtereenvolgende skofoorwinning behaal, wat sy vierde skofoorwinning in die toer in totaal en sy derde in een tydtoets is, terwyl Matthias Skelmos derde in die skof geëindig het. Evenepoel het ook sy voorsprong op Isaac Del Toro, wat derde in die algehele puntestand is, vergroot, maar die dag is oorskadu deur sy spanmaat Florian Lipovits, wat na een ernstige val uit die wedren moes omtrek. Beide Evenepoel en Pogačar het steen aan Lipovits beduig en die Belg het die oorwinning as bittersoet beskryf na sy spanmaat se onttrekking. En ten slotte, Japanse meteorologiese agentskap het vandag in waarskuwing teen hitteberoerte in 41 prefekture uitgereik, terwyl versengende temperature reg oor die land voortduur. Dit kom nadat een aanhoudende hoëdrukstelsel temperature vir een tweede agtereenvolgende dag bo 40 grade Celsius laat styg het. Die agentskap het vanjaar een nieuwe kategorie vir uiterste warm dae wanneer temperature 40 grade Celsius of hoër bereik. Volgens die Tokio brandweer is ten minstens 287 mense gister hospitaal toe geneem weens vermoedelike hitteberoerte. Dit het sedertien een ambulansoorladingswaarskuwing uitgereik en mense aangespoor om hulself teen die uiterste hitte te beskerm. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,914. Die prys van goud is $4,119.54 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.32 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 23ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 23ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 19, Bisho staan op 21, Kranhok een maksimum van 19, Oos-London 20, Fort Beaufort 20, Graafreinet 19, Gramstad een maksimum van 20 grade met 30% reën, Mthatha 23, Port Elfrid staan op 18 met 30% reën, Port Elizabeth 18, Port St. John's 20 met 30% reën, Queenstown een maksimum van 20, uit Dispatch 19 en Jeffreys Bay staan op 19 met 25% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Christyn met bruin oogblond. Net voor het rijd hulle met ek het jou nodig en John Boucher sê vir ons, want jy weet, tyd is so 19 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Vriende, die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaardag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaardag aanbiedinge vanaf 22 tot 26 juli solang voorraad hou. Heel en half vark slegs R46,99 per kilo. Bokmakkie hoenderfilet stukke R59,99 per kilo, geel vet T-been en klapsteaks R109,99 per kilogram, geel vet ramsteaks R139,99 per kilogram. Kom geniet ons pootjiekos kompetisie op Saterdag 25 Julie. Inskrywings is gratis. Wen fantastiese pryse terwyl alle potverkope vir liefdadigheid geskenk gaan word. Kom vier ons eerste verjaarsdag saam met ons. Kontak vir Petto by 084-401-3377. Luister FM sal ook rechtstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12. Ons sien jou daar.

saar is spitbraai. Iewers langs die bronkos kry damp. Daar is milies en soesaties in a bakslaai. Braai broodjies met tomatiekaas en ham. En die manne staan in speedo's om die vierkie in bespiegel. Oor die hanne en die ossie en die kiwi. Wie was die beste kaptein? John Smith of Corny Kriege? En al wonder nou hoe gaan met ek en Stevie. Hulle imagine hoe ons kreier, hoe ons girls op chat met ons raflooks en ons Afrika accent. Hoe ons oudtijdse gebouwe en museums verken. Brusselsbrugge en Parijs en op Gent. Maar iewers in Europa en een grijsarige stad sit een bang Zuid-Afrikaner in het dak.

Die klanke van Rian Benardi en Demi Limoer met die hemel. Die hemel. Die we net voor het, was het natuurlijk Robbie Wessels met Liewe Ouers en Prop sê vir ons tot die hanne kraai. Die tijd is so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Graag met julle ietsie deel. Dis weer daar die tijd van die jaar met die SAC MAV Country Awards. Gaan stem vir ons Luister FM se country program. Die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. So al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe te gaan. Druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam. Tik jou naam in en dan vat het jou direct na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie. Kom ons bring hom huis toe. Thank you.

0: diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

is the sign voor daai nou. Ons luister na Karika Kees en Kamp Dis a Land. Goeiemiddag, is Big Nick, die Big Nick Drive. Jy op jou lekker luisterstasie. Ons keier saam tot so net voor 6. Dankie het jy en Karel, het met jou middag saam. We zijn morgen terug. Salle tijd, salle plek. Is een wille woensdag. Ons het jou weer, jou sport, toppie, kiki, kijk, hardstaf, Friday, lawaai, Mark Marshall en meer net hier so op jou lekker luisterstasie. Franja sing vir ons, bring het.

0: Ons het gewen, François van Kuik, Luister FM, topic, ons is nou weer terug by hom, ons praat oor die geforceerde tipping, is een nieuwe ding wat in die wereld gebeur, Amerika het hom volop, nog nie daarig hier so nie, maar ek hoor al is plek, eetplek en restaurante wat het doen, die tip is ingesluit in die rekening, jy het nie een keuse daarig nie, ek dink is 10%, is nou maar geaanvaar, hy is maar included, so doen maar wat jy wil. Ek wil weet, hoe voel jy daar oor? Hoe voel jy oor een geforceerde tip? Een fooikie? Ek vraag nie, hoe voel jy oor tip nie? Ek dink, ons moet een fooikie gee as het nou een goeie diens was. Jy weet, as een slechte diens was, natuurlijk nie. Maar ek wil by jou oor. 082-33-33-67. Gaan volg van Luister FM op TikTok at Luister FM Live.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a green pepper thrift pack and a 200-gram mushroom punnet for only 50 Rand. And get another green pepper thrift pack absolutely free. Buy two 125-gram blueberry punnets and two 700-gram banana thrift packs for 50 Rand. And beef shin with marrow bones at just 79.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk nie weer dinge, morgen, donderdag 23 juli, Aliwal Noord 819, Bishu 1021, Kraddock 919, Dispatch 1218, 10% reën, Oost-London 1520, ook 10%, Fort Beaufort 920, Graaf-Reinet 919, Gramstad 1220, 30% reën, Jeffreys Bay 1319, 10% reën, Mthatha 1123, Port Alfred 1518, 30%, Port Elizabeth 1418, 10%, Port St. John's 1420, 30%, Queenstown 620 en Uitenhaag 1219, 10% reën. Dis jou weer vermoede, donderdag 23 Julie.

0: upon a town's giant mistake. The Who, but he'd eat off scope, but Baba O'Reilly, work Teenage Wasteland, is what they sometimes call it. Big Nick Simon here. Mark, how are you, my friend?
1: I'm good. Good afternoon. How's it going?
0: Lucky, I can't complain. Good to have you here.
1: Always good to be here.
0: We're playing hard stuff, so you've come at the right time.
1: No, but I can't even hear that word properly.
0: Petalje. P-E-T-A-L-J-E. Like petal with a J-E at the end.
1: Petalje.
0: Like it's like a colored flower.
1: Petalje.
0: Petalje.
1: Okay.
0: It's Petalje, though. You say it Petalje. Okay. This one asks, if we're for hard stuff, come and kijk. What say you for my? I make a Petalje for himself. Say Marinda. Must wear what say Dante.
2: Jij hebt nou rechtig een Petalje veroorzaak. Dier met die kar in die boom vast te rij.
0: Dankie, Dante. Irene sê, ek weet nie hoe myself in hierdie Petalje gekry het, maar nou sit ek met die gebakte pere, sê Jennifer. En hy sal sê, hy het in een Petalje beland toe hy slaags geraak het met die politie. Het hy sê, maar die ons was, die bekleiding na die sokkerwereldbeker, Sondag het ontaard in een lelike Petalje. En sy sê, geniet jou program, maar die ons was lus vir mekaar gewees. Ja, nee, kyk, Argentinië. Hendrik sê, my inderhaase besoek in die toilet het een groot Petalje opgelever. Alta Beke sê, Nick, elke keer word daar gesê, die optochte is vreedsaam, maar dan is daar een groepie wat een groot Petalje opskop en het word soos een follow the leader, sê sy vir my. Karen sê, soos partij daar is iets verkeerd gaan, gebeur dus een Petalje, of ek voel partij keer, ek is in een Petalje situasie. Jessica sê, middag piknik, die Petalje lyk vandag so mooi met blomme besaai. I've tried, dankie vir die muziek. Dag, goeiedag, die Roos het een Petalje op een slag verloor, sê Natasha vir ons. Kom ons kyk, wat sê die dingetje van my? En Valerie sê, come, let's make a lekker Petalje at my house. Just bring the wors and cool drinks. What a lovely Petalje. Mark, wat sê jy?
1: Making a complete fool of yourself.
0: Do you think that's what Petalje means?
1: Yes. Okay.
0: Die Hart sê vir ons, a Petalje beteken, jy kan ook sê Petalje, is also another way to write it down, T-A-L-L-I-E, is een affaire of een gedoente, een spookerij of moeilijkheid. Dit was een hele Petalje om die beeste weer in die kraal te kry. So, your snakes all escaped. It was a Petalje to get them all back into their cages.
1: A big mission.
0: It was a mission. It was an affair. It was omtrent een gesikkel geweest. So do you can say that? Oh, someone asks how your days been. Oh, it was a Petalje. And then they're going to be like, what do you mean? You'll be like, ek weet die.
1: An avalanche of a day.
0: Dit klink net lekker om Petalje te sê. Kom, ons kyk gaan vinnig raai die lawaai. Hierdie is die geluid. En dan gaan jy vir ons probeer raai watse wille natuur geluid is dit hierdie.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Ze is moeilijk, maar ze is mooi. Wel in no alto en gooi niet. Ik wens ze wil verstaan hoe ik het voel. Toe boek ik voor ons slaapplek. De moeren gaan en waar ik mooi voor haar kon wijs wat ik bedoel. Minder moeilijk en toe mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is erg, maar ze begin het voel.

Duitsers een muis. Botongen die spinsen zijn grootste vriend met een groot gevaar.

Wonder waar's mijn geld in? En dat denk ik aan mijn ma. Ze heeft altijd gezien, mijn kind, jij moet leer spaar. Die jaren raakten moeilijk. En dus winter elke maand. Ik twijfel of mijn kaart ooit eer zal gaan.

se plan. Hoe is de funny berg, waar ik moest kan herinneren, maar al weet ik schaars die geld om rond te staan.

is maar ik cultuur. Dat herstel die oorzoen. Maak val vrouwtjes fraai. Brand je ooit het pijp schoon. Laat vars beter braai. Brand je ooit het pijp schoon. Laat vars beter braai.

jij ons ervaar. Waar die party begint. Allemaal op je voeten in. Doe die dan. Stam die binnen. In Hanneklaar. Die ons ervaar. En hij gaat zoeken.

0: Raak jy nervous as iemand jou draai op sal?
1: Wat jy lach?
0: Is jy bang met die slag van een basdrum?
1: Val terug!
0: Voel jy veilig as een storm op jou afkom?
1: As het ziet dan wat jou bloed draai?
0: Hoor jy soms een ding wat voor jou deur grom? Raak jy nervous as iemand jou draai op sal?
1: Val terug!
0: Is jy bang met die slag van een basdrum?
1: As het ziet dan wat jou
0: bloed draai? Voel jy veilig as een storm op jou afkom?
1: Wat jou bloed draai?
0: Hoor jy soms een ding wat voor jou deur grom? Is iemand jou traai opsom? Is jy bang met die slag van een basdrom? Voel jy veilig as een storm op jou afkom? Hoor jy soms een ding wat voor jou deur grom?

Esme jenen se sutsus du. E klaviolots netsus teliton. En os roida kliftes heisin. Vagons ons kenners groen. Otter baggy baby. Esme jenen se sutsus du.

maar ik kijk eens staan. Op de zin of achlem lag nog diezelfde lijn. Maar er zat of zij duur om naar die donker kijk. En zei mijn baby, ik trap op bloed.

ze naar binnen was vol bloed, heeft haar vastgedrukt. En nog asem en haar leef gezoek. En hij strooi haar as in een vloedrivier, laat haar spoel tot op stranden ver van hier, zodat ziel kan wonen in een zandkasteel en die kinders hield uit.

Tussen weer zich ruimtes rank. Een blom in de vroege ochtendmas. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vond.

jij nog die dagen van wens ons was al groot, al ons wijsheid en ons vragen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

het was alles weer huis te draaien. En wanneer ze zelf is, is weird. Ze zijn nader aan recht als aan verkeerd. Maar Emily is kostbaar, want zij schatrijk en

donker wolken onweer, al val die sterren uit de lucht, al verkast die zon soms skielik, kom hij altijd toch weer terug.